heb een dorp als een ander, met zijn kerk en zijn toren, zijn plein met zijn burgers van edele geboorte. Zijn kleine cafés, zijn gekke figuur, zijn eeuwige dronkaard, zijn geburen.

word je er wat triest van als je er eventjes weg bent. Want je hebt er zoveel goede vrienden gekend. Je had er je schuilplaats, je kende elk straatje. En dat vergeet je toch niet zo snel. En als dan de lucht open scheurde en de zon plots verscheen, het werd er zo anders, het werd er een feest.